was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Te reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgenshow.
4: Hallo Jumbo. Jumbo vlag Twedde. Dr. P. Rinsema straat

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Dat zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wak.
8: Even kaart.
9: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Oh nee, toch niet.
7: Hier. Yeah.
11: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
14: Wat is dit, hè?
13: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
12: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
12: Zeker.
13: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
15: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
16: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
17: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
18: Jij denkt aan...
19: Paus, de kerstverkoop begint!
18: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
20: Yes, hebben we's.
18: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: pak ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw

is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt

0: maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
1: Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Radio Ons Twedde.
3: Written on the back of a cigarette pack, your name and your number.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: zijn zo bij je terug. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
3: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema-straat 4.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
7: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teugen. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgenshow.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
5: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
6: Gefeliciteerd, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
7: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
7: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
7: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
8: Hey Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
10: BMW.
11: Dat zijn helemaal knetter.
12: Ik word helemaal wakker.
13: Ik wil kaart.
14: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.

0: voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teuge. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio On.

0: zo bij je terug.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl, partner for talent.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
3: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde, Dr. P. Rinsema straat 4.
4: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
8: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. De beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van 13.000 euro. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXLNutrition.com. Go beyond your limits.
8: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
9: BMW.
11: Dat zijn helemaal knetter.
12: Ik word helemaal wakker.
13: Ik wil kaart.
14: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
16: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: natuurlijk ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Ons Twedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug. Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde.
5: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes.
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
8: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
9: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jesse reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna 2,78 euro. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. Een enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh. Hello avondeten.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: En hoor, dat is aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
9: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
12: Wat is dit, hè?
11: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
11: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
12: Nee.
11: Swipe.
5: What?
11: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
14: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
15: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
16: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
17: Yes, hebbes.
16: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
19: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
20: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
21: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
22: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Martina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €30 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
3: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
4: Jij denkt aan... Hans, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.

0: lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben ze.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
6: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
7: Wat is dit, hè?
6: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
6: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
7: Nee.
6: Swipe.
8: What?
6: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
8: Zeker.
6: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
10: Hey Adela.
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
10: BMW.
12: Dat zijn helemaal knetter.
13: Ik word helemaal wakker.
14: Even kaart.
15: En hoor je aan de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Of nee, toch niet?
13: Hier. Yeah.
6: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
0: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen twee verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Taci van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voerde in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens de rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Een mix van wolken, zon en buien wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Jij denkt aan... de kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
7: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De Rode Gebouw.
8: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
9: Wow.
8: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
11: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw hit.

למה אין סך הרוצה? למה אין סך הנוצה? למה אין סך הנוצה? וואו, וואו.

0: We zijn zo bij je terug. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €30 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
4: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De vier grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijnen om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. En de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintracers. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
7: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, we gaan met de trekken, ja, we gaan met de trekken, ja, we gaan met de trekken naar Allereen.
8: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
9: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
10: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
11: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
10: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
2: Young Felix. Dank Louise.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Jij denkt aan... Mams, de kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hey Adela!
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW! Woo!
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wakker.
10: Even kijken.
11: En hou je aan de verkeerde kant.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Yeah.
1: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
9: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Een mix van wolken, zon en buien wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
10: Yes, hebbes!
9: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens.

0: natuurlijk ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug. Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
6: Wow.
5: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
7: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
8: Hello. Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
9: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels en de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetters.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even elkaar.
11: Nou, je aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
1: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
14: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
15: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
16: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
17: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
18: Gefeliciteerd, hè?
17: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
18: What the fuck?
17: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
18: Nee.
17: Swipe.
18: What?
17: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
18: Zeker.
17: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
5: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
6: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
7: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
8: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemiddagshow.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
9: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
10: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio Onstwedde.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

0: zijn zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.
4: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
8: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
11: BMW.
12: Dat zijn heel wat knetter.
13: Ik word helemaal wakker.
14: Ik wil kaart.
15: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Of nee, toch niet?
13: Hier. Yeah.
4: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemiddagshow.
4: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
8: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
6: Wow.
8: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Jij denkt aan... Oh, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
10: Yes, hebbes!
9: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
12: BMW.
14: Dat zijn heel wat knetter.
15: Ik word helemaal wakker.
16: Evil cat.
17: Nou, je bent de verkeerde cat.
15: Wat?
18: Of nee, toch niet?
15: Yeah.
1: Dumpert.nl.
19: Ja, dat is mijn merk.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio Onstwedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for talent.
6: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
7: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
6: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
8: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
9: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallen het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallen in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen sprong hij naar beneden waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Rewind Hits.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
5: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebben ze!
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
8: Gefeliciteerd, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
6: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
7: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
6: Wow.
9: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
11: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
10: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
13: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €30 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wakker.
7: Even elkaar.
8: Nou, je aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
10: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
14: Radio Onstwedde.
15: Welkom bij een nieuw uur.
14: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
4: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
4: Is je video al voorbij? Maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
4: Swipe.
3: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Hey, Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
8: Dat zijn helemaal knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even kaart.
11: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Hier. Yeah.
4: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
15: Hello.
16: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
17: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
18: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op Stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Morgen begint droog. En in de middag vanuit het westen regen met 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Rewind Hits.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
6: Stil eens.
5: NL-alert!
6: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg jij NL-alert. En informeer anderen.
7: Hey, Adela!
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
9: BMW!
10: Ik word helemaal wakker.
11: Even kaart. Nou, je aan de verkeerde kaart.
12: Wat?
13: Of nee, toch niet?
14: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
17: Gefeliciteerd, hè?
16: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
18: What the fuck?
16: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
17: Nee.
16: Swipe.
18: What?
16: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
19: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
20: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gewoon met de trekken Allereen. Wie gaan met de trekken Allereen. Ja, wie gaan met de trekken. Ja, wie gaan met de trekken. Ja, wie gaan met de trekken Allereen. Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
21: Jij denkt aan...
22: Paus, de kerstverkoop begint!
21: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
23: Yes, hebbes!
21: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
2: Radio Ons Twedde.
25: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebben ze.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Ik wil kaart.
9: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Oh nee, toch niet.
11: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
14: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
15: Gefeliciteerd,
14: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
16: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
16: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
16: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max op 1. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Maximum hits.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
8: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
9: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €30 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, je bent de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
12: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
13: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
14: Radio Onstwedde.
15: Welkom bij een nieuw uur.
14: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gewoon.

0: met de trekker naar Hollerein.
1: Hollerein, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Ik wil kaart.
9: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Oh nee, toch niet.
11: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for talent.
14: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
15: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
16: Stil eens.
15: NL Alert!
16: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
14: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
17: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit. En is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43%. En download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. JA21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Maximum hits.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
6: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
7: Gefeliciteerd, hè?
6: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
6: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
7: Nee.
6: Swipe.
8: What?
6: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
8: Zeker.
6: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
10: Hey Adela!
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
10: BMW!
12: Dat zijn helemaal knetter.
13: Ik word helemaal wakker.
14: Even kaart.
15: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Of nee, toch niet?
13: Hier! Yeah.
6: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
19: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
20: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Radio Ons Twedde.
21: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Hello. Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebben ze.
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
4: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
13: Wat is dit, hè?
12: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
12: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
13: Nee.
12: Swipe.
7: What?
12: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
7: Zeker.
12: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
1: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu, met 50% korting.
14: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
0: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
15: Big or small, tiny or tall.
16: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
17: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
0: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon, was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland. Dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van de manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen naar de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Maximum hits.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Oh nee, toch niet.
1: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
14: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
15: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
16: Gefeliciteerd,
15: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
17: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
17: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
17: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
18: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
19: Big or small, tiny or tall.
20: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
21: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer.
3: Bedankt, hè.
2: En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu, met 50% korting.
3: Hey Adela!
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW!
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: En al je aan de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Yeah!
11: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
14: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit,
14: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
15: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
15: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
17: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
16: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
18: Big or small, tiny or tall.
19: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
20: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
21: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
22: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen winnen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Ben je niet alleen geïnteresseerd in het laatste nieuws, maar ook in de achtergronden daarvan? Luister dan nu naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Met deze week het verhaal over de kersverse premier van Nepal. Een voormalig rapper die nu zijn land moet opbouwen na de verwoestende modderstroom. Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Ons Twedde Late Night.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
5: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
2: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
11: Music that makes you feel good.
12: Tot 12 uur vanavond.
11: De lekkerste light hits.
12: Muziek die raakt.
2: Radio Ons Twedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
5: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
6: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 12 uur. Radio Onstwedde.
7: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.